Ik zou je vertellen, het is de wind die terug mijn tezen twerkt. Ik zou je vertellen, het is de wind die ik terug mijn tezen vier. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes van het verlienen. Ik voel dat ze verdwenen. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. Het is de wind die terug mijn tezen twerkt. En de reeg fine treetjes. De reeg fine treetjes van het verlienen. Ik voel dat zij verdwenen. Simpel doen.